Ik zei het daar in prim. Rijhuis dat baard bij elkaar zet. Hé, dat lardka. Baru patka da aya. Pitanu paard karda tak ya, te kool bijt ke. Pitanu paard kita sunen.